0: just that woman. Hey, hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Ali Yesu aye wo bibia ranye bija wo bibia ranye bija
1: wo bibia ranye bija wo bibia ranye bija.